As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: over and out.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.
2: Soos type van

want Roek is een man dan niet één. Mama, ik wil een vrouw, ik wil haar trouwen. Stijf in mij houden te zal. Ochende vrijf zij mij kalvers. Stap langs die plaatspad,

0: What a nice song, man. Win my to the hemel. Is waar, nee? Mm. As jy het so deurvat, jy sê, yes, man, ek kan nie geloof nie, jy het gewin my to the hemel. Dit is absoluut stunning, man.
1: Dit is regtig so mooi. En wat 'n mooi liedjie, en wat ek van hou van dit, is dat die, alhoewel die lirieke, een mens hartsnare trek, is dit so, een lekker lichte vibe aan het. En waar, om iemand te verloor, amper soos, yes, hier, dan wen jy my na die hemel toe. Mm. En nie een hartseer weergave van dit is nie, want toch gaan ons jou daar eendag, jy weet, ontmoet.
0: Ek het jou nie verloor nie, ek het jou laat gaan.
1: Ja, ek dink is prachtig. Is het is raarig mooi. What a vibe, what a vibe.
0: So much, man, and such a nice dude. Ek is raarig so super cool, dude. Jy kan hoor as een ou wat happy is met lewe. En dis vir my mooi, man. Maar ja, gaan kyk bykie uit, dames en heren. Hugh Lynn, H-I-G-H, spasie, L-A-N-N. Hugh Lynn, hier op die lekker luisterstasie.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasie toets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

Stekend, klein en zwak en koud. Wie zal hem weghouden van die vuur? Net zoals die aarde ons grootmoedig is, zal zij ons troost en voed.

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

ik jou als een moeder. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeer mij reed. En die duivel hoor.

klein kar, de weg net daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die daar. Je is mijn zijdekruis, als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor.

0: Steeple is your blue. Hulle soek na een ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vraag,
1: meneer, wat vervoer jy?
0: Ek sê, doe jy, sê, santie, sê,
1: hou maar voorbij.

Altså, jullie moeten lieflijke week, ik zie jullie tot ziens. Lisa Marie kom met jou nieuwe sessie, die jou kant u morgen terug voor de donder en de donderdag. Lekker rock en roll. Kom, maak zomaar gereed vir geraas. Kom met jou klachten, ons is recht voor jou.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoewel ik vraag niet veel meer.

En waar kom jij vandaan dat jij mij... Mij als een weggeslans dan verlieer? En dit wat jij geeft, hoe kan het als... Zo vinnig gebeuren...

0: Brennen Piper, wat daar sê, gee my hart soos hylax en die ongroot moet soet geer. Nou, die soet geer wat hy van praat is 10 teen in die wijn wat ons vanavond van praat, maar het is a wine crime om hom te veel te swil in jou glas, so moet hy dit doen. Die wijnpolisie is op jou iso. Janko het sy badge gebring en alles. Maar nie te binnen, ons kaar so lekker vanavond hier so op Klein Saterdagse Wijn hier. Na elke woensdag tussen 7 en 8 doen ons juist dit. Ons gesels alle dinge wijn, betekie praat ons oor bier, betekie oor whisky, betekie rugby. So jy moet elke week inskakel om seker te wees wat ons oor praat, want ons gaan soms so hobby wim vir dit. Dit is een lekker een. Nou ons praat oor al die wine crimes vanavond en die een groot een, en ons gaan soms nou focus op hom ook, is food pairing mistakes. Nou hierdie is een groot een en Janko, juist omdat julle soveel wijnproe doen, is dit een belangrike een om te doen. Ek meen, julle doen interessante wijnproe. Ek meen, julle het nou al alles doen van biltong en marshmallows, na roomijs en Sally Williams Noga, en natuurlijk ook jou normaal, waar jy met pizza en waar jy met vleis en so aan. So, en verskillende kaas, julle het ook die kaasborde wat julle doen, wat absoluut fantastisch is, julle moet het gaan probeer. Maar die moeilike ding daarvan is die fout wat mense maak, is wat is een basisse guideline, kan jy vir iemand gee om dit gaan met dit, daai gaan met daai. Jy weet, gewoonlik sê mens, witwijn gaan so met vis, maar dit hang af, wat is een witwijn? Want is dit een soeter een, is dit een meer van een broed, is dit een vonkel? So is een moeilike een om na te kyk, maar vir alles het kom by olierige kosse, en dit is een van die goed wat hulle juist hier oor praat, is wanneer een mens kyk na jou olierige kosse ook en jou spicy kos. Want dan, hoe maak jy die besluit?
1: Ja, jy wil nie, bijvoorbeeld nou die laaste wat jy genoem het, as jy met speserye werk bijvoorbeeld, of branderige kos, dit kan baie makkelijk die alcohol in die wijn weet, na vore bring. Mm-hmm. Dan proe jy net die alcohol, met die branderige gevoel. Ja. So daar soek jy wijne wat bykie meer soeter is, bykie meer laar alcohol in het.
0: Ja.
1: So op die einde van die dag gaan dit maar meer oor wat complimenteer wat. Mm. En weet jou, die basisse reël is jou wit wijne saam met jou witter vleis en jou donkerder wijne saam met jou donker vleis of rooi vleis, maar en soet saam met soet en weet, zwaar, donker saam met weet, meer complexe gere. Mm. So op die einde van die dag gaan het maar oor wat complimenteer wat.
0: Ja.
1: Maar dit is ook maar experimenteel. So, en dis die lekker ding wat ons ook probeer doen om vir mense te wys daar, weet, jy het jou basisse riglyne en reels, maar dit is wat het is. En op die einde van die dag ervaar elke persoon dit bietjie anders.
0: Ja.
1: En dit wat ek sê, of dit wat die basisse reël sê, is miskien nie, weet, 100% soos jy dit gaan ervaar.
0: Ja.
1: So jy kan die reëls volg tot op 'n punt, en dan is dit lekker om te experimenteer en bietjie iets anders te probeer. En baie keer werk dit.
0: Mm-hmm.
1: Baie keer werk dit glad nie, maar baie keer is dit verrassend lekker om
0: iets anders te
1: weet, een lichte rooiwijn saam met vis te eet, of weet, baie swaar gehoute witwijn, klein bietjie warmer saam met rooi vleis, of rosé,
0: saam
1: met dit kan werk.
0: Dit definitief kan. Een mens moet dit maar probeer, soos jy sê, het hang ook af, want ek meen, een mens is geneig om wanneer jy een beefstuk maak, een stuk steak braai of so, dan wil jy nou een rooi wijn, een lekker pinotage of een merlot.
1: En dit werk 100%, ja.
0: 100%, maar nou kom jy by een plek en dan geel of jou blauw kaas, een blauw kaas saus, boor jou vlees. Nou moet jy jou wijn aanpas, want dit gaan nie lekker proe saam met een pinotage nie, dit gaan nie heeltemal oorweldigend wees na jou smaak. Dan kan een mens eindelijk gaan na een lichte rooi wijn, soos jy sê, of een zwaarder wit wijn.
1: Ja, verseker, en een ding wat altyd by my bybly is ook, is as jy gaan eet by een restaurant, wat kies een mens eerste? Kies jy baie keer kies mense die kos eerste, en dan sal hulle besluit, hierdie gaan saam met dit.
0: Ja.
1: Maar ek het al anders ook, of dit is lekker om het betekent anders om te doen,
0: ja.
1: Sê, maar ek gaan hierdie drink, kyk eerst na die wijnlys, ek gaan hierdie drink vanaf, en dan kyk jy wat pas by die wijn.
0: Ek moet sê,
1: andersom, verstaan jy wat bedoel dit?
0: 80% van die kere, kies ek my wijn eerste.
1: Okay.
0: En
1: dan kos het daarby gaan.
0: Net omdat ek lus is vir daai wijn.
1: Okay.
0: En dan besef ek, ek het nou hierdie wijn bestel. Mm. En dan moet ek iets aan vat vir
1: hom. Dit is ook baie keer die ding wat hulle eerste vir jou gee.
0: Is die wijnlys.
1: En dan kies die mens X, Y of Z, maar dan vat jy kos wat glad nie daarby pas. Mm-hmm. Nie.
0: Ja, so. Want ek moet sê, gewoonlik as ek ook, ek het 'n groep vriendinne wat ons gaan gereeld vir sushi uit. En my een vriendin in haar groep, stonsch rooiwijn meisie. En dan gaan ons dan sê, sy kan ons een bolle rooiwijn kry, en dan sê ek soos, nee, ons gaan sushi eet vanavond, so jy gaan nou jou smaak van het. Dan gaan ons maar gewoonlik vir MCC of okay, vonkel. So, ja. Dan weet ek, sy is gelukkig daarmee, en dit is nog steeds die selde ding, as jy brood vat om myselfde. So, maar dit is die een plek waar ek weet wat ek gaan drink, omdat ek sushi gaan eet. Ja. Want die smaak is helemaal ander story. En ook omdat ek nie regtig die wasabi doen nie, so dat ek die enig iets van dit nie. Ja. En soos ek weer sê, soos ek elke week sê, ek nooit verkeerd gaan met die shenna nie.
1: Ja, verseker.
0: Dit is die makkelijkste, want het gaan vir my by alles.
1: Ja, ja.
0: So my winter, herfs, lente.
1: Ja, nou, ek dink die basisse reel, of het is maar net, ek probeer kies wat by mekaar pas in termen van smaak, van soet, suiker in die wijn, weet, kies dan iets wat meer, as jy soeter wijn het, kies iets wat bietjie soeter dan is, om te saam te eet soos een nagereg, of, het is maar net die basisse,
0: want baie keer is het die geval waar jy iets eet en iemand offer jou wijn daarbij, en jy gaan, ek hou nie van hierdie wijn nie, maar dit is tientien in, omdat die twee smaken nie saam gaan.
1: Ja, dit boots.
0: So jy moet eindelijk die wijn proef voordat jy jou kos proef, en dan een hapie van die kos wat en dan wil jy wijn proef.
1: Ja.
0: Dan verander die smaak heeltemaal, en dit is iets wat jy my ook geleer het, is dit heeltemaal ander aspect daarvan, wanneer jy dit so juist in een pairing doen, maar jy moet hom nou proef voor die tijd, en dan eet jy nou een stukje iets, dan proef hom nou weer.
1: Ja.
0: En ek moet sê, die Sally Williams Nauga proef wat ons gedoen het, ek was so verbaas met hoe verskrikkelijk anders die wijne geproef het, met die klein stukjes Nauga wat ons gehad het. Ja. Absoluut fantastisch geweest.
1: Ja, dat kan het heeltemaal verander die smaak.
0: Oh, beslis, maar het is nog steeds een lekker ene. So dit, die wijnpolisie het niemand toegesluit vanavond nie, jylle is allemaal okay, maar hierdie is eerste waarskuwing.
1: Ja.
0: Nee, eerste waarskuwing. Daar sê. O, ek sien nie, so spook van die langloof vraag, kan een mens een milkshake met wijn maak, soos een wijnfluit?
1: Ja.
0: Wat sê Romeis sê gebruik dan?
1: Romeis, of wat sê alcohol
0: wil jy by dit? Wat sê alcohol en wat sê Romeis? Want nou, dit kan nie gegeurde Romeis wees, en jy moet het ook een sorbei wees.
1: Ja. Of sien, ek sien het nou soos een Dom Pedro Wolf.
0: Ah, nee? Dis waar, nee.
1: Is dit nie, dis dit wat ek verstaan ook omreig?
0: In my brein het ek nou vir jou een MCC gegooi en ek het soos een lemon sorbet op hom gesit.
1: Ok, soos een fluit amper dan.
0: Ja, soos een fluit.
1: Ja, dit kan ook werk.
0: Hier gaan ons getoets hoor, ons gaan getoets.
1: Mens gaan ons nou toesluit.
0: Ek sê jou wat, spook van die langkloof. Toets jy dit nou? En dan volgende week woensdag, dan rapporteer jy vir ons terug. Kan een mens een fluit maak van wijn?
1: Ja, jy kan een MCC, want kyk, dis mis my, jy soek die vonkels, en dan kan jy, maar ek sal nie baie gegeerde roomies by dit sit.
0: Nee, ek denk ook een plein, maar jy moet ook baie voorzichtig, weet ek, maar ek sê, meer een sorbet,
1: dat is
0: minder melkerigheid en dairy in het, anders gaan jy dalk sit met die curdle.
1: Correct, ja, excuse, ok, ek verstaan nou 100% wat hy bedoel, ja. So,
0: ja,
1: meer so ek
0: denk een vonkel sal mooi hou. En al die borrelkies gaan ons so in een sorbet sal het lekker wees.
1: Definitief.
0: En of een Chenin Blanc dan kan jy een mango daarin sit. Ek sê jylle, as ons een Grenadilla in kry, kan ons om binnen in al die wijn sit wat passion fruit is.
1: Kan lekker vir somer wees, ja.
0: Nee, daar klink vir my heerlijk.
1: Of een mimosa.
0: O, ja.
1: Die mimosa met soos lemon sorbet.
0: Ja, lemon sorbet en goed sorbet. Ja. Oeh, dit sal nou wil ons dit probeer. Janko gaan een sorbet thuis doen.
1: Ja.
0: Ons gaan hom met vraag.
1: Somer is
0: hier. As hy spook, sê, stier die borrel wijn, ek het die roomhuis. Is hy recht so, ons stier hom vir jou. Maar natuurlijk, hy ons heerlijk hier op die wijn hier. Ons maak volgende week woensdag weer so recht hier op Klein Saterdag. Bly net waar julle is, dis die laaste uur van die wijn hier en dan keir ons verder saam. Dankie, Janko, dat jy saam met ons gekeir het vanavond.
1: Dankie, lekker week verder.
0: En jy moet lekker sebraadje vir haar, ek kan wacht om dat van te hoor nie.
1: Sien, I don't know.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waai. En die donker ster, waarin die hemel draai. En het teken langs die

is een bloem. Bij die hemel poort in een seconde wou ek in haar bewoord, ek leef. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar.

0: Kijk aan de mans te vergeven.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

tanden in die bek en het dik gat lijf met zijn staart op die grond en hij leer daar rond en hij denkt, hij is die baas van oom Jan se plaas. Hij slijpt

allemaal van ons in de zwakke moed. Waar ons wegkruipt, die aardse goed met ons kasten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Ons het strome en krimme taartbome. Ons het sangers met name soos Bob. Ons het paaie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafanas, proteas en bokke. And a Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir allemaal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas op.